0: Dimensione Suono Roma.
1: Papi papi, papi ciulo, papi papi papi, venga a me, papi papi, papi ciulo.